Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kon je begrijpen.
1: Kwart over 12 waren die gasten er al, hè?
0: Kwart over 12 waren?
1: Ja, ja. Moet op dit weten.
0: Kun je nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist kreeg aan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baant.
1: Ja, daarom.
0: Dat is jammer dat je het mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan. Door kwam er regel auto's aan over het opriepart. We kenden door de meesten van hun allemaal niet zo hard.

0: Fijn, hè, jongens?
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben de bar op verheugd, jongens. Ja. Ben er denk ik nog niet allemaal.
1: Nee, tuurlijk. Ik ben al in de zon die te laat komt.

0: maar.
1: Och, niet zo kar aan de kant langs waar.
0: Kijk aan de kant dan op mens, hè. Ja, maar... Hij onder de doelstad Gerial.
1: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
0: Ach, scheelt.
1: Al niet zo kut aan de kant langs, hè.
0: Ik ben aan de knol. Ik ben een brug en verder gewoon erover.
1: Ik heb zo'n ekel aan de knol.
0: Ach, scheelt. Man.
1: Nou ja. Uiteindelijk was het er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de oldie hield een orakel over vroeger en zo wat. En dat ze het zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margineerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
0: Maar ja.
1: Maar... Toen Rupus kleine nichtje dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach,

0: Het is een schande dat er niet meer respect is voor de ouderdommen voor de dood.
1: Kallen man.
0: Ja, dat kan ik nog maar zeggen, maar de jeugd van zich worden. Ze doet nergens meer wat op. Verdikke me dat gaat zo. Doe me nog maar zo'n pilleging.
1: Ja.
0: Want van de glans is er alweer af, hè. Ik heb de oorlog er alweer dik af.
1: Doe maar, hè. Neem nou maar die voor de daden. Doe nou maar daden.
0: Als het ermee ligt, gaan we weer naar poes aan.
1: Neem nog maar een, hupsakee.
0: En mijn paar heeft die jongen ook niet meer benen aan de jaar. Niks meer.
1: Dan direct een borrel in achteraan houden. Wanneer ben je er niet mogelijk meer van?
0: Ja, nou.
1: Ja.
0: Dikker mee.
1: Ja. Kalle man, nee.
0: Maar de glans is er alweer.
1: Ja, toch maar, we weten het nog al. Rustig aan. Iedereen kan het horen, ja.
0: Ja, iedereen kan het horen.
1: Ja.
0: Dan kan ik daar niks aan doen. Dikker mee, dat gaat doen. Dan zal ik toch nog op schuld krijgen, zeg. Dat is zomaar.
1: Rustig.
0: Hier is deden onze allen, hier loopt gebreid verslag. Van ziektes en van kwalen, al op een rollendag. Van Rick

0: Oh, dat was een mooi kloor met. Oom Willem was net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe ging het, oom Willem?
1: Oh, maar goed, moet, oom Willem ging in de binnen en die trak de blouses in mijn mond.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een klop.
1: En een
0: glubbloot.
1: Oh, het waren ze over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
1: Man. Ach, maar het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog binnen die deur, hè. Het reukte nog binnen die... Oh.
0: Oh, maar men zegt, oom Willem, dat is lang niet nodig, maar moet je nog weer maar in.
1: Oh, valt met, zeg.
0: Oh, ja.
1: Ik kan de mukken er nog af en om, zeg, oom Willem.
0: Ja. Geregeld in met lief in soda water
1: dat
0: leggen.
1: Dat heb je in Teldi. Of in de washaar.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot soda erbij. En dan op een boek erin.
1: Oh. Dat was zo makkelijk met wel met een boel zwang laten.
0: Ja.
1: Ja, jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook wat doen zo'n dag.
1: Je moet trimmen.
0: Door nog een men op het fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie.

0: dacht ik ook.
1: Nou, toen ze er allemaal waren,
0: zien wij welkom allemaal. Wie neemt je met het varen hier op door aan je knol? We zien, het is geen grappie, ons papa zei haar jong.

0: Valt je met.
1: Kom maar weer, Aunt Hardy.
0: Ja, Aunt Hardy, ja. Is
1: Oranje Knol?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Man.
0: Valt je met, ik kan zitten te doen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja.
0: Ja hoor.
1: Oh, wat mien, reerde Oti. Ik zit al 90 jaar. Moet ik...

0: is bent vaak lek. Maar hoe ze tanden al die rupe jongens allemaal stil. Ben je doet nog niets wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandig gebroden.
0: En daar staan al in de zee en dan legt de Elzer er binnen.
1: Oh, oh.
0: Nou ja, ze gaan de gast dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het band in de kadet, het pla op taart,
1: ja. Ja, hupsakee.
0: Zo, direct onder wal, ja. En beneden. Omhendige Ruud Gramieter, nou kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig, omhendig was zo groot. De kano helde over, wie zagen het allemaal. Omhendig in poel over, kwak de ruggen links het knal. Tadde maar

0: Tot de hals erin. Tot de hals erin.
1: Ja.
0: Oh. Wat mooi gezegd. Direct foto's maken, jongen. Maar dit maken we niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum, drum.
1: Oh, wat ook schrik uit, jongens. Achteraf, achteraf. Oh,
0: prachtig, prachtig.
1: Oh ja, doe maar. Het was de eerste schrik.

horen. Dat is het eerste wat je in het leven kring te zien. I denkt nog niet wat is mi lot beschoren. Of wat oemo voor u hef mutten lien. In Berre krie ook vaak de les te rusten. En door met is het leven dan gedaan. Maar wat er in die tussentijd gebeurd is, door heeft Berre nooit een boek van Lezedan. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van u, daar kan je op rekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft allang het zwiegen geleerd. Als je pas getrouwd bent, lig je vaak in Berre. Als leppel en vork zo haaks, niks is te raar. Maar later, och dan wordt het allemaal anders. Bint net banaan met een ronde rung zo tegen mekaar. Maar toch kan ik in Berre alleen niet liggen. Ik kan in Berre niet zonder mijn man. Ik heb uit me raken last van koude voeten. Die ik bij hem dan aan de zakken stekken kan. In het huwelijk speelt het Berre een grote rol. Door wat zo men geruzie goden maakt. En hij dan met mekaar terecht te kregen. Een zuchte van verlichting vaker slaakt. Lig i in Berre op een keel te wachten. Hij was weer voort, kwam later weer in het hoes. Maar kumpe dan weet dat geest niet weten.

hoorn. Och, mens, och, mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menigien, van oe, dat kan je prekken. Zul dan ook nog niet zo'n beetje kleuren. Want zo'n berre, dat heeft zo velle zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Meer wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft al lang het zwiegen leert.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen, de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vaca Velta. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.

schaduw en dadelijk wakker wordt in de zon. Alles heb ik opgeslagen, al vanaf de dag dat het begon.

op in het duister, het is al ons. Ook de muziek, het zoele lijn, ogen lacht, zo fel beloven. Zeg toch jou.

had vliegen, vliegen, hakko kriegen. En door hakko oosten had. Soms had ze mooi kan wijzen, buiten in het zachte gresaai van het loop te puffen. Graag wat wollen liggen, suffen, zonder werk en zonder les.

altijd hij zijn oosten had. Jo, ik hoort me weer naar binnen, maar veel zou er niet bij winnen. Kijk, dan loopt ze langs de rikkels, langs de stenen, langs de tichels. Langs de raams en de gardinen, langs de fles met de melissinen. Op de tafel, in de kannen, in de wiem aan de hoelen van. En langs een zolder, langs de ribben, langs de stuulen en langs de kribben. Langs de spek en langs de schinken, in de melkkan om te drinken. En in de wie gevuld de keuze, liefst op kindjes arme neuzen. Kijk, ze schilder aan de roeten, dingen roos dat sommersproeten. Van de koestal op ons brood, alle vliegen moesten dood.

glad. Vliegenvangers die het goed kleeft, door aan lord vol vliegen het leven. Kiek ze stippen op de tenen, kiek ze trekken met de benen. Nog proberen hem los te komen, nog wat snorren en wat brommen. Nog wat draaien en wat trillen en nog wat spattelen en rillen. Lange in de liem nog knooien, tussen de leven en de dooien. Ziet ze spelken, ziet ze rukken, ziet ze hurvelen en krukken. Nee, nou kijk ik mo niet langer naar de vieze vliegenvanger. Nee, die straf is toch te groot, slot een ens liever dood. Vliegen, vliegen, kokriegen, kokriegen, slok op plat. Vliegen, vliegen, kokriegen, alweer mis, zo vast als wat. Vangen in een vliegenglas, liek zo vreed niet en zo kras. Zoeg zich eerst aan suiker zat en dan in het lekkere zeepen nat. Monter zwemt ze eerst in het rond, maar ze vuilt jou nergens grond. Dat klabasten en dat bustelen, dat gekletter en dat bustelen, gauw een ander onderdrukken, om de vlucht te doen gelukken. Op een schipbreuk lik het hoos, het vliegenglas is ook ternoost. Nee, dat mooie vliegenglas is ook tevreden en ook te kras. Vliegen, vliegen, kokriegen, geef ik aan een spinnenkop. Vliegen,

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.

schrok van de week 's nachts wakker. En ben opgestaan. Ik heb mijn eigen aangekleed. Ben toen gegaan. Ben een eind gaan lopen. Op zoek naar Trammeland. En ben uiteindelijk in de Rosse buurt beland.

fluisterende stem. Je mag nou raaien. Raaien wie ik ben. Ik draaide om en keek naar het kwaad. Die grijnsde en zei, je weet wat komen gaat.

En vannacht weer een eind gaan lopen. Op zoek naar Trammeland. En ben uiteindelijk weer in de Rosse buurt beland. Ik zag een vent daar lopen. Dus ik stapte uit het licht. Hij kwam steeds dichterbij. Vlak tot mijn gezicht.

Einsen sei.

Ik had mijn eigen bedacht. Tijdens alle pijn. Het slachtoffer van het kwaad houdt het kwaad in stand. Door slachtoffer te zijn.

hindernis, wat hindernis van hart. Ik ben met goede been, uit verkeerde beddenstaat. Wat ging er mis? Wat

Yes, Annie, doe maar uit die dress. Dan zijn een tukker op zijn buren best. I'm a tukker boy.

Dan nog een binnenkomend bericht. Sinds gisteren is de 18-jarige Svetlana N. vermist. Ze is voor het laatst gezien in de buurt van Hardenberg toen ze in een bruine Opel Rekord stapte. Getuigen hebben haar de vorige avond in kennelijke toestand gezien in verschillende kroegen in de stad. Vergezeld door een jonge man. Zijn signalement luidt, slank bestuur, zwart haar

voor de bank, maar nooit zegt. Ik ben wel misselijk van de stank. Wat gaaiers uit een klein café, die vecht op straat met de ME. Het is tenslotte hun eigen schuld, als ze voor niemand werken wilt. Niet voor een baas of voor een eer, maar nu je het zegt. Zo woont er hier

zak. Nu is het dood, gewoon kapot. Maar nu je het zegt. Voor de familie is het rot.

für das Licht, ob rot, kitzt da.

Nog hegges, langs een enkel karrenspoor. Hoor een trekker ploegt, meeuwen op de voer. Hier steed een melktuit met het messingcijfer 4. Tegen de achterdeur, alleen versier. Maar nog blank opgescheurd.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
1: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
0: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
2: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
0: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Deze vlakte is zo wiet als ik zo'n keer vandoor. Zo wiet. Voor mij ga je vroeg wat of dit met mij doet. Vroeg is alleen nog, waar is dit? Ja, ik weet het wel, zij is altijd toes. Dit dorp is ook maar één stroot voor mij. En achter deze stroot de vlakte, einde

als ik drief met de wolk, langs wit en langs gries. En ik vaar als een hemelschip van zilver iets, als ik zweef met de wolk.

als ik drief met de wol, langs wit en langs gries. En ik vaar als een hemelschip van zilver iets, als ik zweef met de wol.

heb ze dat gevoel. Van wat moet ik nu nog doen? Niet naar links, niet naar rechts. En al ga niet meer verroet. Geef het dan niet op, want dat is juist erg dom. Als de geesten maar is, dat draait toch alles om. Dan is het tijd, kijk maar uit. Kom vlot

hebst dat gevoel van ik kan er niks aan doen. Sta dan op, houd ik recht en kijk alleen nog mijn vuur uit. Geef het nog niet op, want dat is juist erg dom. Als de geest er maar is, dat draait toch alles om. Doe domme jongen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
1: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
0: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
2: 6, 5, 4, 3.
3: Ho, ho, ho, ho.
0: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ze zegt dat ik bijzonder ben, maar ik ben heel gewoon.
1: Blame.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
3: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
2: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
2: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

in de koffie, dan ben ik de room. Bist u als het vuurjoer, ben ik als een jonge boom. Bist u als een dingerooiske, dan ben ik als een kind. Bist u als een pluister,

dat heb ik je, dan ben ik als het kruis. Bist u klein als een tikje, dan ben ik een reus. Bist u als een luddig bootje, dan ben ik als het rooit. Bist u als een vroeg, dan ben ik.

Hij snuffelt hier en daar langs de gevelzaal. Ik ken hier geen man, ook al had ik dat nog zo gek gehad. Er is niemand in de stad. Waar dan nou? Ik ken hier geen man, ook al had ik dat nog zo gek gehad. Er is niemand in de stad.

geld erin gooien en dat die dingen het verrekken. Die trekken aan de slee en dan niks, geen moer. Dan begin je te slaan en te skuppen met een klompen, net zolang tot je aan blauw stond. Totdat je

diva glas, waar hij kunt zien hoe lekker als het was. Maar mag staren mij er dan nog eens uit kunnen grieven. En wat dacht hij van die op de man play? Je weet wel, kerels, die neem je ook wel eens

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

En dames en heren, on the bass. Dames en heren, op de bas, op de fender bass. Dames en heren, Reijer Zwart.

hashtag hier kom ik weg. Dames en heren, van Bagenkompas. Ben het gekken, ja? En nou, dames en heren, wat springt die zo lekker?

doen. Mijn nicht te doen is ook te doen. Een nichtencafé is ook een café. Zo'n de suiker, dat Michel. Nog eenmaal suiker, nog ene keer. Oh, ik kwam zo kloor als een kleunke. Meer, ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het in het vet heb met een dokter. Meer, ik mag toch geen suiker van een dokter. Ons leem heerlijk op water. Niet op benzine. Ik tank geen water. Ik spuit insuline. Ons leem heerlijk op water. Ik tank insuline. Zelfs loer.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

witte hoesje bij de boom, heb ik vroeg op foto zet. Weet je van op overstand noem, keurig netjes op het red. Zei ik hier die foto weer, dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, kwart nog was toen deest, draaide die nou mee en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei luivert mijn idee, kerel wat een dolder stee. Het halve leven lang doorzocht, nooit dacht dat ik vinden zal. Eerst nog huurt, het lood nog kocht, wat geluk de buiten hoort. Veel er wenen schier verhoord, daar stond winkeltje in het lauw. Stond schoutje bij het knoel, bij de klappen stond krauw. Veel er wijn doet eerst niet deugd, kept hij lijf, doe kept hij hoog. Zeg om tot een regenboog, bleef verrijd mijn tweede jeugd. Kat verdroom, de dikke dont, gras en blomkes rondom rond. Woensdagmiddag met schierweer, ging ter boeten duchtig hier. Toen was krek zo dui was bruid, kinder juchten zo ging zwaait. Achter schuur een hutje bouwen, spieken klonten sleten sjouwen. Dup zo stever net geliek, jongen stak woord in briek. Stever zang en vuurt een oil, elk zien meug en elk zien dooi. Het was voor haar de eerste moel, dat ik door mijn anker van roemte en verzilf dat tol, door ik goud met wiebe kon. Schieren sprook, liep goed en kut, zeker woord en kloor en wis, en wat te veel is, ken op steurt. Zegt gewoon maar, zo was het is.

witte hoeskabinebom. Heb ik vogelfoto's uit, een beetje van op opstand nong. Keur aan netjes op de tred. Zij ik hier, die foto weer, dan doet mij soms een beetje zeer. Tini, ik weet nog wat toe deest. Draaide die nog meer en zeest. En kom 24 jaar, woon wie in dat oeske door. Ik zei, luivert,

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.

beste. Wat zeg ik, wij moeten naar het westen. Jij moet naar het westen. En daar kom je aan bij ome Wiebo op Paramaribo. Waar wij gezellig een strandwandeling zullen maken. En dan lekker samen een pilsje pakken. Op Sint Maarten in het cafeetje Rembrandt, je weet het wel. Waar wij al die jaren onze schubben van de beuk hebben gelegd. Het is zomertijd bij ons op Paramaribo. Wij zetten de klok gewoon een dag terug, weet je. En dan gaan wij samen lekker de kontje heen en weer wapperen. En dan de salsa draaien. Je weet het wel, jongen. En als je zwemmen wil, dan neem je een duikje. En als je niet zwemmen wil, dan ga je gewoon weer terug. En luister, maak je vader niet kwaad. Je weet, die oude man, die wordt boos als je daarover praat. Laat hem toch, man. Hij heeft drie vrouwen te onderhouden. Ze noemen hem niet voor niks de Anton Heemoe van Paramaribo. Dat weet jij toch wel? Ach, dat lees je toch in de bladen, jongen. Ga niet boos worden. Blijf kalm, weet je. Anders dan schieten ze jou met een mes te plooien uit je broekje. Luister dan goed, man. Want ik ga weten waar je huis woont. Ik ga weten waar je bed slaapt. Ik ga weten waar je fiets, jongen. Zeker weten. Maar ja, je weet wat

Paris, ik zag die nomen, wat was ik dan blind. Ging ze met Noroes en keek ze die ogen moed. Geduldig moest ik wezen, ik aaide die snoet. Maar al gauw was toe wind, wie mij allemaal toes. Paris was het beste, waar ik

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.

0: Mijn hein in hogeren, waar je dat eigenlijk begon. Dat drassige verhol van een plas, dat ik niet kon. Van een plas, dat ik niet kon. Zomer 92, viel op mijn lang geen spat. Tot er bij mijn dam zo'n gat in diek zat. Zo'n gat in diek zat.
1: Gat?
2: Ja.
1: Wat voor gat?
2: Zo'n gat.
0: Staak is het water, dat stroomde uit kanaal. Dit gat van 20 meter, omdat het geen op het land wil. Omdat het geen op het land wil.

Tyne of Tamar. Maar gewoon omdat night gone is dat razzige verrol van die plas gewoon verzon. Heet met Nijs, door storm begon. Heet met Nijs, door storm begon. Heet met Nijs, door storm begon.

weg misschien, nicht na lang onderwegs. Het was vast zijn eigen schuld. Den F-16 kwam van rechts. Ik.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo geachte beloofd gasten. Wij zijn namelijk bij de ooms zijn wij van het bruidspaar. En wij zijn lang niet te spreken, dat zeg ik.
1: En zo doen we.
0: En daarom.
1: En zo is het.
0: Want
1: we zijn hellig.
0: Ja, rapperig zijn wij.
1: Oh, grameterig in de pokkel.
0: Ja. En ook nog kwaad ook nog.
1: Oh.
0: Want je zit hier allemaal mooi te glanzen achter grote gebakjes en zo, waar een stukken droge was en komen met sigaren en sigaretten. Maar wij hebben geen kwaad gekregen.
1: Oh.
0: Nou.
1: En daar ben je niet over te spreken.
0: En dat zeg ik.
1: En zo doen we.
0: En daarom.
1: Oh.
0: En traditie in onze familie wil, geachte Brulafs gasten, dat wij als ooms altijd een lied inzingt voor welk bruidspaar dan ook.
1: En nou. Wie zal met dat mooie versjes?
0: En dat zingt het.
1: Ja.
0: En dat zeg ik.
1: En zo doen we.
0: En dat doet.
1: En zo is het.
0: En als je dat geen kwaad krijgt, en als je een familie komt met zo'n rijke traditie, dan dat je dat zeer, geachte Brulafs gasten.
1: Oh.
0: En vooral met name geacht bruidspaar. En dat zeg ik.
1: En zo doen we.
0: En dat doet. En ik zeg tegen oma Roof, wij ontkomt er niet aan, kort of geen kort, wij hadden erin.
1: Oh.
0: En wij hebben ons lied erop aanpast dat wij geen kort gekregen hebben.
1: En dat heb wij.
0: En zo doen we.
1: En daarom.
0: En dat doet.
1: En zo is het.
0: En en we hebben er ook nog geen allerhand lied die gemaakt, zal ik je vertellen. We hebben het op de ABC gedaan.
1: Dat was geen één.
0: Hoe kwamen we erop, hè? Nou, om mijn hoofd pakken we er maar bij.
1: Ja.
0: Papier is. Zo.
1: Nou.
0: Op de ABC doen wij. Nou, klaar om mijn hoofd?
1: Ik heb al.
0: Goed.
1: Zo hoog mogelijk klaarmaken.
0: Dat dacht ik en dat zeg ik.
1: En zo doen we.
0: Enorm. En ik begin met A.
1: Oh.

0: Ja.
1: Er is ook niks gevonden, dat kan je dat niet los.
0: Oh. I, dat stiet voor Eppie, Appie's jongste broer. F stiet voor verkollen, voor Epp ging feest niet deur. Het lieve moederneus.
1: Oh, maar.
0: Eh?
1: En dat dit.
0: Oh.

0: dus.
1: Nee. Had er geen oren gedaan?
0: Nee. I is van oom Ines, een hele beste man. I heeft geen kaart in kregen, I weet er is niks van.
1: Nee. Geweldig beste spreken.
0: Jee. Jee is dit voor Jantino, wat jammer dat ik haar mis. Albert Muzies weten dat ze zwanger van de mis.
1: Ja hoor.
2: Ik zei je vertellen, ik kan nogal als een beetje zien.
1: Ah jongens, allemaal.

0: Dum-de-dum. Dat is je denk wel opvallen door je gefeliciteerd hebt. Nou, de N.
1: N.
2: N is van Nivea, dat is lekker op de hoed. Beta smeert het Albert kus per ongeluk op de stoet.
0: Oh jong Albert, dat er nog wel 14 dagen voor de hals reuken.
1: Maar ja, toen reuk Albert ook een keer lekker door de hals.
0: Ja, zo is
1: je
0: dat.
1: Kan er ook niet bij wezen, ja.
0: Och, man, schijnt goed.
1: Hè?
0: Nou, de O.
1: Oh.
2: O is van oom Otto en de B is van oom Piet. Het O heet B bedurven, die komt van avond niet.

0: dus ook niet. S dat stiet voor Sneepop, de naam die Betta kreeg toen Albert met haar vrijen wol achter in de steeg.
1: Sneepop, omdat Betta zo'n warme persoonlijkheid is, zeg maar, hè?
2: Oh, het straalt eraf.
1: Oh, jong.
2: De thee.
1: Wat thee?
2: Thee.
1: Wie heeft die nog geen thee?
2: Van, wat hè?
1: Wie heeft die nog geen thee?
2: Geen thee.
1: Is dit nog geen thee, hè? Ik heb toch ook liever koffie, dat we doen geen thee.
2: Nou ja.
1: U.

maar altijd zo blijf. Oelijn is altijd afhankelijk van wat een ander roe geeft. Oe toekomst is onzeker. Wat zal het lot u brengen?

moest toch wat. Marie trok daarop de wereld in, al was het met een duidelijke tegenzin. Ze rotzooide nog wat aan hier en daar, maar ja, zoals bij Klaas kwam ze echt nooit meer

0: op.
1: Trek de vieze les uit dit lied. Blijf niet hangen in die verdriet. Doe als Marie, dan weest vast al wist.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS.

De eerste tijd was alles tussen ons nog koek en ei. Op heel de wereld was geen lieve Marie voor mij. Wij bleven altijd bij elkaar, zo vast als ik weet niet wat. Want die waren mij en ik was hoe nog lang niet zat.

was een uur of één. Wie hadden heel wat pilsjes had en dat was ons aan te zien. De kastelein keek op de klok, het was de hoogste tijd. Hij zei tegen ons, jongs drinken roet, ik wil nog een kriet. Wie vroom door er nog eentje in?

van bloemen en pannenveugelen en meer van zulk soort gerei. Het liep alles in het honderd, een regen spuwde het voet. Het weer was slumberdonderd en mijn kop zat vol met moed. Ik wil een liedje zingen, een liedje van het land. Van Hietveld en van Dorpen, moet ik voelen graag in band. Het werd hier als andere wegens, het werd alles kaal en glad. In vekskes en in kavels werd het landschap lieke zat.

de street. Maar binnen 5 seconden was ik al mijn woorden kwiet. Het was enkel gereerte, ballonnetjes met loch. Zie stoven alle kanten uit, zie was een op de vlog.

Daarom zij door de een tekst maar goed rinnen. Daarom is rit mijn klam die gewichtig. Oos jongs namen gluk hoorden we hinnen. En dat klinkt zo raar en is er geen gezicht.

Mooie dichter in Oskut, Henning Spiek. Er is hier krijgt zo gauw nog beter dan dat door is. Maar nee, hand in die nicht is hier geen ongeluk.

Ik mag slapen als het nooit woord is. Als ik niet goed word in de polder of op die

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet, Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
1: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
0: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Borden är snart dyster än tills han låt. Man varken förräkna och blivit gärna prål. Mitt mål vilket likt nätfulls där. Man rådde ett kirchen i vetevär. Van dag rådde kerel antingen van de bar. Kijk mij de hele tijd al, voel aan. Ik kwam over een, sluit mij op de bek. Ik haat verdoen, ze is nooit zo gek. La de zat, la, la la la. Ben la de zat, la, la la la. Volgens mij heb nooit.

Nou, nu wie ik nooit naar hoe kring pokken voor raak. En die kameroen, ja, die ben maar aan laag. Tjes aan nog vaden, over de rut. Mijn sleutel is weg en de auto is op slut. Den momenten staan de route in sloen. Zodat ik den eindelijk wel naar hoe kring groen. In zijn achterhoek met een boot kabool.

0: schaal.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog, vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

could live. J'ai lief de zeer van het schone naam van de mond, gooide nooit meer met. Denkt aan de broene hoor en hoe de tijd geen vader bekreeg. En hoe ze zo lief lacht.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
0: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wie is het eigenlijk met Rian?
1: Als ze dat niet gehoord. Een ongeluk met haar wagen.
0: Nee,
1: hij wordt ingeslagen.

0: lange mode van maken.
1: We maken er een lange mode van.
0: Ja. De hulden en de broeken en de duurt naar elkaar.
1: Ja.
0: En de eerste couplet.
1: De houwe.
0: Ik overschreef moet kraans. Was een artikel van de, René Dijkstra of zo, gelukkig.
1: Oh ja, die schrijft zelf ook wel eens wat.

lang genoeg. Het tweede ging over computers. Dan heb ik overgeschreven: moet de handleiding van mijn al wat verouderde computer. Dat hoor.

0: Bent er hier nog visters in de zaal?
1: Hou je stil, jongens.
0: Jongen, geen weer toch, Nick. We zitten mooi onder elkaar.
1: Gaan we zo weer, nee.
0: Bent er nog jagers?
1: Je kunt beter iemand niks zeggen.
0: Boeren, nou.
1: Je kunt er beter uitvangen. Nee, je kunt er nog niet meer weer uitkomen, denk ik, worden, jongens.
0: Is dat vreselijk? Van vissers met schurken en jagers nog meer.
2: En boeren komt hem in de regen gesmeer.
0: Nou, en kijk, deze plantjes, die mogen hier niet voort. Speur liever die boer.

as olas de Rudis, pink vestido. Mar de leib

hørt en har øjen omt of til liv. Når øjen

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

kan gooien willen, fantasie en nog veel meer. Is het hier in Polden-Griek Grunzielaat, daar heerst dezelfde sfeer. Voor de Bjersa en de Narev, hier zo'n wiedergon. Door klinkt mijn stem wat zachter en klokken ging stil te stoom.

was in de blui van die leven. Dat toen zeest, kom eens even. Och, die stem klonk zo koud en zo keil. In het licht van de monen zag ik die eerste tronen. Dat toen zeest, luister goudwak die vertelt.

waait er van grote goorden, als wie over emoties broten. Ach, dat is nooit die staakste kade west. Maar in stiltes kun je maken dat zijn luifdesband verstaan.

vast tegen het lijsten van april. De zon bij spargelde ook stil in het water. Van de wieken, de meren en de moeren. En gooi maar ook al groot als dit maar zo. Werd de roetkikker in een hol. Bijzonder kikker dik op je geboden. Met moord en doodslag rondom rond bleef dik op je toch goud gezond. Hij werd al groter vol van lust en drang naar grote doden. Het was het gevolg van een verbonden oogspraak tussen kop en kont. Om wat maar even eetbaar was, verhaal mij te versmoorden. Kikkers zelf eruit, die blieben reken ik wat blief, dat blief. Hetzelfde in mijn Bibel schrijven, want er staat dat ook op schrift. Zo vrat hij met zijn ogen dicht, aandogen vijf moor zijn gewicht. En zo werd kop hem storig, bij Lutje naam wat dikker. En boeten des nog 100 bootjes erbij een stipje kwiet. Zo was hij op een goeie dag. Maar zo'n Lutje kikker. Hij haar gooi wijd en gooi verstaand van onder of van bovenkant of van des eeren ondoorgrondelijke ween. Gooi wijd van kommer of van kwel, maar echt de dik op komt er wel. Als hij bij vuurboord zeker is van zo'n gooid en zegen. Kikkers zelf eruit die blieben rikken, ik wat blief, dat blief. Ik zal er in mijn Bibel schrijven, want daar staat dat ook op schrift. Voor elke eind komt het een uur, dat het tijd wordt voor het avontuur. Het leven is er om te leven en beleven. Door ging ons Lutje gruine vent, de wereld is ja zonder eend. En wel wil wat bereiken in de wereld, moet ze ook geven. Hij kwam tot in mijn appelhof, een liester vloot, een luid vol lof op zon en zoligheid. Een 100 lui verlusten, mijn tuintje is een wondersteen voor een kikker op toenee. Is door gelegenheid genocht om even uit te rusten. Een beelde van gewas en geur, van achter neemt goud als vuur. En meer kwam het Lutje kikkertje bij zin. Ik opende mijn boetendeur, soms is een dag vol willekeur. En ongemaakt hupde mijn Lutje kamer ook nog binnen. Wat weten mout, komt met de tijd, maar zo was het eindelijk zoiets. Mijn stevels lagen al een holle zet op om te wachten. Wat wou de noodlot van verzaun, ik was van niks, wat kon ik dan? Ik zette mijn stevels weer in het heen en glad op mijn gedachten. Dat ik omtrent een half jaar lood dat mijn stevels weer nodig was, vond ik Lutje kikkertje, uitdreugd, een mummie. Ik heb hem al voorzichtig heenvlijt op mijn rood verloren lappie. In doorzichtig plastic een deusie dan. En weer een halfje loter heb ik hem plechtig overdrogen aan mijn schoonzus. Vuur die verzoon, zei ik. Hij is wel dood. Maar wat doet dat af? Dood gaan we haar moe. Er komt een tijd, daar gaan we dood. Maar door hem dodelijk nog geen nood. Wat komt, dat komt. Die loten zag je niet lusten uit bedaren. Of wat niet ook 100 jaar, mijn stevels liggen voor jou kloor. Mijn boetendeur staat uit die dan, als het is om te sterven. Een dag of wat, dan is het wat doen. Een zucht, een snok, een laatste troon. En den portiet, dat die zo storen gaan verdrukken. Dat doet mij dan vanzelf verdrooid, maar ik zel jou eerden met een luid. En door ken ik mij dan ja weer, geweldig op verheugen. Kikkers zelf eruit die blieben rekenen, ik wat blief, dat blief. Ik zal het in mijn Bibel schrijven, want er staat dat ook op schrift. Ja.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien, in de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

wolken voor dich. Alle goden zien mijn bondgenoten, zelfs de duivel is trouw aan mij.

horen. En vast naar boven toe gegaan. Bij de bedstij is ze nog toegefluisterd. Kom maar vast, ik kom er aan. Maar ze bleef, ondanks de woorden die ze sprak, een huurhart op het kerkhof gebrak. En dat avond, en dat avond.

nog vast te mooi is. Witte worm, oude dagen in een leven. Duk zo lang zien en zo stil. Worm ze hopen, hoewel het soms wel leeg is. Dat de nacht niet komen wil. En ik hier zit met nog één slok in het glas, terwijl het liedje Chloris wakker en schrieven was.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Weet ze nog wie Sjoen het wou voor voetbalde op de plein? Weet ze nog wie Sjoen het wou voor fietsde naar de Brunse Marijn? Weet ze nog wie Sjoen het wou die Roebeek met dat zilverzand? Het wou bekansen even de duur, Sjunder is het schönste strand. Maar weet ze nog wie Sjoen het wou die schitterend witte oombeswij? Weet ze nog wie Sjoen het wou door mijn ruk op de slij? Weet ze nog wie Sjoen het wou verrulsde in de snij? Doe op snijbul en peperde me in met veel gelach

En ik dacht sowieso veel ouders. Mijn lieve God, wat is dit? Weet ze nog wie schoon het was? De komst toes met een eerste vriendin. Weet ze nog wie schoon het was? Die verleefdheid dat prille begin. Weet ze nog wie schoon het was? Die vrung voor alles verdig. Ik stond even buitenspel. Dat was net zo fijn voor mij.

Hier in de zesde klasse, ik vond die o zo mooi. Doe zoest mij wel passen, dat ik die maar eens een gooi. Maar doe woest mij net.

Ja, ik hou van muziek. Ik vind alle muziek vind ik mooi. Behalve Ludwig van Beethoven. Dat vind ik niet mooi. Ludwig van Beethoven, hij is in 1827 is overleden. Dus dit jaar wordt zijn 164e sterfjaar wordt herdacht. Nou, ik hoop dat het haalt. Ik ben vanavond hier helemaal alleen en ik heb normaal de vrouw gaat altijd met me met. Maar kijk, het is namelijk zo. Een duo is twee en een trio is drie. Dus een duo is een trio, hoe er ene zeker van is. Daarom sta ik hier vanavond helemaal... Precies. Ja, de meeste leur die denkt, nou ja, Harm zal ze wel verdienen. Maar hij al die uren rekent, dan verdien ik niks meer als een specialist. Dus dat valt nog wel. Ja, ik denk wel eens, je zult met een eendagsvlieg zijn en je zult de dag niet hebben. Dat is ook slim. Ja, ik zal het beginnen. Daar komt een man, daar komt bij de directeur van de dierentuin en hij zegt... Een krokodil heeft mij gebeten. Toen zegt een directeur, ja, dat doodt ze. Oh, dat was ze. En ik heb mijn hond hoor, inmiddelbracht. Ik heb namelijk een andere hond gekocht. Ik heb nog een windhond. Ja, ik heb de wind, daar kan ik mee lachen, joh. Dan ga ik s'avonds naar het eten. Dan ga ik met de hond, dan ga ik de tuin in. Dan loop ik hem rondjes lopen door de tuin. En is een mee, jongen, mee. Dan ga je van... Dan heb ik de windhond mee naar binnen, naar de kamer. Ik pak de telefoon, ik draai zomaar een nummer en ik wil de horen. Ja, dan moet je de leute keer hun gaan. En dat deed, daar begrijpt er niets van. Maar ja, nu denk je misschien van waarom heeft Harm de windhond dan in midden bracht. Nou, ik heb hem iets te hard laten lopen en nu is hij uit de bocht te vliegen in de rozen. En mijn windhond, dat is nog lek. En dan kan je wel zeggen dat mijn plak niet. Ik ben echt wel een doe-het-zelver. Ik heb zoals mijn hoes heb ik zelf geschilderd. Hè. Mijn eigen hoes. Ik sta bouwen op de trap en één keer, daar lig ik. De buurman zit me links, hij belt direct de dokter. Toen vraagt de dokter van, is hij bij kennis? Hij zegt, nee, hij liep bij zichzelf. Vier duur. Maar mijn buurman, als ik u straks iets meer over ga vertellen. Ik heb net al iets over mijn vrouw gehad. Ze kan soms enorm tekeer gaan. Oh, dat gaat ervan, joh, mooi. Ik kom pas geleden om een keer toe. Nou, het was al behoorlijk laat. En ze lag al in bedden. Ze sleup. Tenminste, dat dacht ik. Dus ik kom heel stiekem en heel stille, kom ik in slaapkamer binnen, heel stille. En in één keer zegt ze van, ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Nou, ik schrik het toch er allemaal nog niet aan. Ik zeg, oh ja, weet je alles, hoe hoog is dat de dom van Utrecht? En dat wist ze helemaal niet. Dat weet toch iedereen, of niet dan? Als klaar kind op school vertelt ze al hoe hoog is de dom van Utrecht is. Iedereen weet dat toch? Maar ze wisten niet. Ik denk zo, dit heb ik voorlopig rustig en... Toen kreeg de andere dag weer verschil van mening en... Ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Ik zeg, oh ja, hoe hoog is dat het dom van Utrecht? En toen zegt ze, 112 meter. Nou, ik heb het nodig gekeken, nee, klopt precies. 112 meter, dat heb ik nooit weten. Maar ja, dan ga je nadenken en dan denk je, welke idioot komt nog op het idee om zo'n toren op te metten? Wat moet dat maar niet kosten? In de eerste plaats moeten ze een toren laten bouwen als ze even niks te metten. Nou, en dat kost wel iets. De toren is klaar, hij komt met zijn duimstokje 112 meter, bedankt en dan geef je voet. En opruimen is hij niet bij. Hij dan een boel stenen staan van 112 meter hoog, midden in Utrecht en geen milieubeweging waar je daarover hoort. En dan kan ik me een drukje maken voor de natuur. Hè. Ik ben echt een natuurbestrijder. Hè. Ik vind het maar zo van, houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, dan kan ik me druk voor maken. Want ik als natuurliefhebber, hè, ik ben vanzelfsprekend regelmatig in de natuur te vinden. En als ik daar dan zo eenzaam ronddwaal, dan denk ik vaker, wat een bedroevende slechte zaak. Dat kan zo niet doorgaan. Knieën. Hazen, reers, verzanten, die lopen allemaal in elkaar, die lopen alles plaats. Opruimen en kraam, houd de natuur schoon. En hij met de herfst, hij ook van die rode dingen heen in de bos staan. En midden weer de stip, niet zo ver bouwen grond. Hij brekt er een nekbien erover. Opruimen! En de stilte is er ook niet meer, hè. De stilte. Je kunt niet in het bos lopen of het geeft van...
je toch gek van lawaai. Er is maar één oplossing voor. Gewoon een achtbaan snelweg. Dwars het bos in trekken. En dan nog liefst bij een pretpark te bieden. En dan is het lawaai van die vogels tenminste weg. Want de vogels, ze wordt steeds brutaler, hè. Ze wordt steeds brutaler. Ze rukt op naar de stad. In de vakantie uitslapen, nou forget it. Of zoals de Amerikaan zingt... Ik bedoel, het is toch niet normaal, hè? Om 's morgens al zo vroeg op een dag te gaan zitten. Of op een tv uitzenden en een vlijtje in de goedisbind. Dan heb ik een vuurstand van kabel-tv. Ja, tennis weg, vol zeg. En als ik soms in de bos loop, hè, soms, en de bladeren zitten nog aan de boom, dan geniet ik niet meer. Dat zijn levensgevaarlijke situaties. Dan kun je soms nog in 24 meter van u afkieken. Hak niet rom. Ja, en dat is ook heel goed voor de werkgelegenheid. Wat gaan we dat doen met umgehakte bomen? Een luciferfabriek beginnen. Ja, die personeel nodig, die geven je allemaal een mes. En dan net zo lang snie aan de boomstam tot de ene pinneke. Ja, zo hoor je ook werk. Dan gaan 50 pinnekes in deursken, dus al 54 bomen. Dus leu, ik hoop dat je mijn actie ondersteunt. Weg met de afstekkers, gaat over op Lucifer. Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, dan moest ik even kwijt. Dit is misschien geen mooi eens, maar je kunt het gewoon anders wat bedenken. Ik hoop dat je het begrijpt. Al begrijpt de leur mij altijd niet. Zodat mijn zuster, en zij woont in Almelo, heb ik een vurige wek, moest ik haar opbellen. En toen dreef ik per ongeluk het verkeerde nummer. Toen kreeg ik het streekziekenhuis aan. Dus ik heel netjes en verontschuldigend van pardon, ik ben verkeerd verbonden. Toen zegt ze, welke dokter heeft u dan gehad? Ja, en toch is het wel eens gemakkelijk als we altijd niet begrijpt, hoor. Zoals vurige wekker zaterdagmiddag. Ik loop in Ries en ik denk, ach, Harm Lok is een borreltje gaan drinken. Dus ik ga het café binnen, ik bestel een borreltje. En toen denk ik, nee Harm, dan kun je beter niets doen, want ik ben nog verder met de auto. Dus de ober komt met een borrel. Ik zeg, neemt de borrel maar weer mee terug. En brengt me door voor me een kop koffie. Nou ja, hij doet dat. Ik drink de koffie op en ik wil weggaan. Toen zeg, ho, ho, ho, ho, had wie me die koffie nog betalen? Ik zeg, nee, daar heb ik rals. Vuur een borrel. Toen zeg je, ja, met een borrel heb je ook niet betaald. Ik zeg, nee, maar dat heb ik ook niet. Op het druk. Ja, dan is het wel eens gemakkelijk. Kijk, en ik ga nog iets vertellen. Het is klassiek, hè. Ik bedoel, ik heb het zelf niet bedacht, maar ik doe het zelf heel vaak. Als ik s'avonds helemaal alleen in toes ben, want mijn vrouw wil niet hem dat cadeau, maar als ik dus alleen ben, dan pak ik het telefoonboek. Ik prik zomaar een nummer, dat prik ik zomaar en dat bel ik. Dus wat ik de vuur krijg, dat weet ik geen niet. Maar laat maar rekken, de mannen het, de boer, hè. De boer. De boer. Ja, de boer, goeiedag zeg. Is er Leo misschien nog in hoes? Want ik moet Leo even dringend spreken. En hij zegt, ja, hier woont helemaal geen Leo. En een minuut later bel hij weer op. De boer. Ja, de boer, ik wil Leo echt graag dringend spreken. En het is echt heel belangrijk. Hier woont helemaal geen Leo. En dat herhaal hij 6 zo'n keer. De 8e keer heen natuurlijk heel gewenig van... De boer! Ja, de boer, die spreekt met Leo. Is er nog telefoon van mij was?

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

is mooi veilig achter de waterpoort. Leven mensen gezopen leven. Echte stad zonder stadse fratsen. Toch krop blauw wordt nooit gewoon ken. Terugkeer nooit stads.

Is net zo dat mensen zeggen mijn droom nooit te jagen. Maar nou komt. Ik heb mijn droom jagen en rijkdom vergooid. Maar rijkdom en buts is aanslag als rijkdom en

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de